0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu... Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het coronaherstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het coronaherstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Vanuit de Bild is dit
10: Roulette FM.
9: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: in de buurt.
1: Roulette FM.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. En het weer een wisselvallige dag met zon, wolken en kans op buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.
3: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
1: Kijk op omroepzout.nl.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
7: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huizen.
6: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
8: Echt ongekend en dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
6: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het midden van het land staat tot nu toe vooral wat korte dagelijkse files. Wat het meest opvalt is de A15 van Gorkum naar Nijmegen, want daar is de weg dicht bij knooppunt Ressen na een ongeluk. Op de A50 van Arnhem naar Os bij Ravenstein een kwartier oponthoud. De A28 Zwolle richting Amersfoort, daar is de vertraging bij Amersfoort-Vathorst bijna 10 minuten. En ook rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Lelystad. Bij afrit Zwifterband is de vertraging zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
10: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Agenda. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Dokters van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. De spits komt verder op gang. In het midden van het land staan nu vooral wat korte dagelijkse files. Het meeste oponthoud heeft het verkeer op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is het oponthoud 15 minuten. Op de N50 van Emmeloord naar Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 5 minuten vertraging. De A6 Emmeloord richting Lelystad bij afrit Zwifterband een kleine 10 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij Strand Nulde is het oponthoud ruim 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidsstripfestival.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
13: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel. En wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
12: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar €50 miljoen beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
14: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar dat heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
12: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staan er veel lange dagelijkse files en er zijn ook wat ongelukken gebeurd, zoals op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden zijn 2 rijstroken dicht en dit kost je 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook al een ongeluk. Hier is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, de andere kant op, rijdt het langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer file, dit kost je 30 minuten. En op de A50 van Arnhem naar Os staat file bij Ravenstein. Hier is het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Twente FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuiden van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen. En het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op donderdagochtend. In het midden van het land staat nu bijna 170 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je 10 tot 15 minuten en ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem, bij knooppunt Waterberg bijvoorbeeld, daar zijn nu twee rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is hier ruim een uur. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld een kwartier vertraging. Twee rijstroken zijn dicht door opruimwerkzaamheden. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek is de vertraging bij Westervoort ruim een half uur. En ook rijdt het langzaam op de A28 van Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is de vertraging zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op bazenbaas.nl/radio.
9: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
13: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen en dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
12: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu €500.000 per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
14: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
12: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €500.000. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Teller Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk. In het midden van het land staat nu nog steeds 200 kilometer file. Veel dagelijkse files kosten je maar liefst 10 tot 20 minuten. En ook zijn er wat ongelukken gebeurd. Op de A50 van Zwolle naar Arnhem bij knooppunt Waterberg, daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk. De vertraging is ruim 1 uur. Waarschijnlijk komt de weg weer vrij om 9:30. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn bij Barneveld ook ruim 1 uur vertraging. 2 rijstroken zijn hier dicht door een omgevallen boom. Je kunt omrijden via Utrecht en Veenendaal over de A27 en de A12. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het oponthoud bij Renkum maar liefst 3 kwartier. En ook staat er een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Bij Hoevelaken is het oponthoud 30 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Drenthe FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuiden van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: station Den Dolder is sinds woensdag officieel de vierde buitenpoort van Nederland. De omgeving is zo ingericht dat bezoekers vanaf het station makkelijk naar wandelroutes geleid worden. Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in natuurgebieden toegenomen. Omdat veel bezoekers met de auto komen, staat de natuur onder druk door CO2-uitstoot en geluidsoverlast. Om bezoekers te motiveren vaker het openbaar vervoer te kiezen, worden meerdere stations op de Utrechtse Heuvelrug een buitenpoort. Bij station Den Dolder staat nu onder andere een lessenaar met informatie over de wandelroutes en de natuur in de nabije omgeving. Station Den Dolder is na Baarn de tweede buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Eerder zijn station Castricum en Bussum Zuid al buitenpoort geworden. Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. Het wordt weer vroeger donker en daarom organiseert de Fietsersbond een gratis reparatieactie voor fietsverlichting. Fietsers kunnen daarvoor zaterdag tussen 11 en 4 terecht op het Neude in Utrecht. Repareren, batterijen vervangen of nieuwe verlichting monteren. De Fietsersbond doet het zaterdag allemaal voor niets. Ook controleren ze of de voorlamp goed is afgesteld. Omdat fietsers steeds vaker verblind worden door de verlichting van tegenliggers. Fietsen zonder verlichting is niet alleen onveilig, maar ook verboden, zegt de Fietsersbond. En daarom wil de bond in Utrecht dat niemand in het donker zonder licht fietst. Aldus voorzitter Peter van Bekkum.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het hoogtepunt van de spits ligt weer achter ons. Toch staan er nog flink wat lange files in het midden van het land. De A50 van Zwolle naar Arnhem is inmiddels weer vrij na een ongeluk bij afrit Hoenderloo. De vertraging is hier nu nog 3 kwartier. Ook de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is weer vrij. Daar lag een omgewaaide boom op de weg bij Barneveld. Vanaf Amersfoort nog een kwartier extra reistijd. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum nog 40 minuten oponthoud. En ook op de A325 van Nijmegen naar Knopend Vaupenbroek rijdt het langzaam. Bij Presikhaaf is het oponthoud 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
10: Altijd in de buurt, Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. Ook is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer, zon en buien, het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staan nog een paar lange files. Op de A50 van Os naar Arnhem bijvoorbeeld. Daar is de vertraging bij knooppunt Valburg ruim 20 minuten. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg 20 minuten oponthoud. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken ook nog zo'n 20 minuten vertraging. En verder nog een file op de A50 van Arnhem naar Os. Daar is de vertraging bij Ravenstein ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Met de FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar 6 wolvenwelpjes vastgelegd op wildcamerabeelden op de Utrechtse Heuvelrug. Dat staat in een rapportage van Bij 12, de organisatie die wolven in Nederland volgt. De provincie heeft sinds ruim 2 jaar een eigen roedel wolven in het wild. De afgelopen 2 jaar bracht hij telkens 5 welpen voort. Volgens de onderzoekers zijn de 6 welpen van dit voorjaar allemaal in hetzelfde nest geboren. Opvallend is dat er een nieuwe vaderwolf in beeld moet zijn. Het oorspronkelijke mannetje van de Utrechtse roedel is afgeschoten. Dat was de wolf die bekend werd als probleemwolf Bram. De vernieuwde mammografiekamer van het Alexander Bonnrot Borst Kankerziekenhuis in Bilthoven is officieel geopend. De kamer is naar Hans Schut vernoemd als eerbetoon aan de schaatslegende die Olympisch goud won. Hans Schut schreef geschiedenis toen zij tijdens de Olympische Winterspelen van 1968 goud won op de 3000 meter. Zij staat volgens het ziekenhuis symbool voor doorzettingsvermogen, moed en het creëren van kansen voor volgende generaties. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker geconstateerd. Maar ook krijgen ieder jaar ruim 180 mannen de diagnose. Gemeente De Bilt deelt op 31 oktober gratis bomen en struiken uit als eindsprint voor het NK Tegelwippen. Alle inwoners van de gemeente mogen een boom of struik komen ophalen. De gratis bomen en struiken worden uitgedeeld op de Milieustraat in ruil voor een tuintegel. Per adres mag 1 appelboom, Gelderse roos of vlinderstruik opgehaald worden. Bomen en struiken zorgen voor meer schaduw, verkoeling op warme dagen, een prettiger leefomgeving en ze helpen bij het opvangen van regenwater. De ingeleverde tegels tellen mee voor het NK Tegelwippen. De Bilt bezet op dit moment de 31ste plek bij de kleine gemeente.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas&Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasandbaas.nl/radio.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij 2 aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. 1 van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie die wordt geleid door Saoedi-Arabië heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen Wezep en Zwolle-Zuid 3 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer. De vertraging is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak, toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuiden van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Station Den Dolder is sinds woensdag officieel de vierde buitenpoort van Nederland. De omgeving is zo ingericht dat bezoekers vanaf het station makkelijk naar wandelroutes geleid worden. Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in natuurgebieden toegenomen. Omdat veel bezoekers met de auto komen, staat de natuur onder druk door CO2-uitstoot en geluidsoverlast. Om bezoekers te motiveren vaker het openbaar vervoer te kiezen, worden meerdere stations op de Utrechtse Heuvelrug een buitenpoort. Bij station Den Dolder staat nu onder andere een lessenaar met informatie over de wandelroutes en de natuur in de nabije omgeving. Station Den Dolder is na Baarn de tweede buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Eerder zijn station Castricum en Bussum Zuid al buitenpoort geworden. Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de week tegen ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. Het wordt weer vroeger donker en daarom organiseert de Fietsersbond een gratis reparatieactie voor fietsverlichting. Fietsers kunnen daarvoor zaterdag tussen 11 en 4 terecht op het Neude in Utrecht. Repareren, batterijen vervangen of nieuwe verlichting monteren. De Fietsersbond doet het zaterdag allemaal voor niets. Ook controleren ze of de voorlamp goed is afgesteld, omdat fietsers steeds vaker verblind worden door de verlichting van tegenliggers. Fietsen zonder verlichting is niet alleen onveilig, maar ook verboden, zegt de Fietsersbond. En daarom wil de bond in Utrecht dat niemand in het donker zonder licht fietst. Aldus voorzitter Peter van Bekkum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
13: Altijd in de buurt. Roulette FM.
14: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
18: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy V. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer, buien, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
7: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
8: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: In de buurt. Roulette FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Muiden rijdt het even langzaam bij Lelystad. Je hebt 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
16: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten

0: Op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro. Voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak. Toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Lette FM, regionieuws.
1: Station Den Dolder is sinds woensdag officieel de vierde buitenpoort van Nederland. De omgeving is zo ingericht dat bezoekers vanaf het station makkelijk naar wandelroutes geleid worden. Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in natuurgebieden toegenomen. Omdat veel bezoekers met de auto komen, staat de natuur onder druk door CO2-uitstoot en geluidsoverlast. Om bezoekers te motiveren vaker het openbaar vervoer te kiezen, worden meerdere stations op de Utrechtse Heuvelrug een buitenpoort. Bij station Den Dolder staat nu onder andere een lessenaar met informatie over de wandelroutes en de natuur in de nabije omgeving. Station Den Dolder is na Baarn de tweede buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Eerder zijn station Castricum en Bussum Zuid al buitenpoort geworden. Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. Het wordt weer vroeger donker en daarom organiseert de Fietsersbond een gratis reparatieactie voor fietsverlichting. Fietsers kunnen daarvoor zaterdag tussen 11 en 4 terecht op het Neude in Utrecht. Repareren, batterijen vervangen of nieuwe verlichting monteren. De Fietsersbond doet het zaterdag allemaal voor niets. Ook controleren ze of de voorlamp goed is afgesteld. Omdat fietsers steeds vaker verblind worden door de verlichting van tegenliggers. Fietsen zonder verlichting is niet alleen onveilig, maar ook verboden, zegt de Fietsersbond. En daarom wil de bond in Utrecht dat niemand in het donker zonder licht fietst. Aldus voorzitter Peter van Bekkum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens in kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie en God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de N302 van Lelystad naar Harderwijk. Tussen de N305 en Harderwijk doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de beeld is dit
16: Roulette FM.
17: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.
18: Roulette FM.
19: You miss me? I miss all of y'all. Hey. All y'all girls standing together like that. I can't.

0: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18 jaar 4,50 euro. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak. Toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is 17 euro. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 14:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen 17,50 euro. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: Er zijn dit jaar 6 wolvenwelpjes vastgelegd op wildcamerabeelden op de Utrechtse Heuvelrug. Dat staat in een rapportage van Bij 12, de organisatie die wolven in Nederland volgt. De provincie heeft sinds ruim 2 jaar een eigen roedel wolven in het wild. De afgelopen 2 jaar bracht hij telkens 5 welpen voort. Volgens de onderzoekers zijn de 6 welpen van dit voorjaar allemaal in hetzelfde nest geboren. Opvallend is dat er een nieuwe vaderwolf in beeld moet zijn. Het oorspronkelijke mannetje van de Utrechtse roedel is afgeschoten. Dat was de wolf die bekend werd als probleemwolf Bram. De vernieuwde mammografiekamer van het Alexander Monro Borst Kankerziekenhuis in Bilthoven is officieel geopend. De kamer is naar Hans Schut vernoemd als eerbetoon aan de schaatslegende die Olympisch goud won. Hans Schut schreef geschiedenis toen zij tijdens de Olympische Winterspelen van 1968 goud won op de 3000 meter. Zij staat volgens het ziekenhuis symbool voor doorzettingsvermogen, moed en het creëren van kansen voor volgende generaties. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker geconstateerd. Maar ook krijgen ieder jaar ruim 180 mannen de diagnose. Gemeente De Bilt deelt op 31 oktober gratis bomen en struiken uit als eindsprint voor het NK Tegelwippen. Alle inwoners van de gemeente mogen een boom of struik komen ophalen. De gratis bomen en struiken worden uitgedeeld op de Milieustraat in ruil voor een tuintegel. Per adres mag 1 appelboom, Gelderse roos of vlinderstruik opgehaald worden. Bomen en struiken zorgen voor meer schaduw, verkoeling op warme dagen, een prettiger leefomgeving en ze helpen bij het opvangen van regenwater. De ingeleverde tegels tellen mee voor het NK Tegelwippen. De Bilt bezet op dit moment de 31ste plek bij de kleine gemeente.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
6: Heb je moeite met afvallen of op gewicht blijven? En wil je zeker weten of de inzet van medicatie veilig en relevant voor je is? Meld je dan aan voor de onboarding bij Kliniek De Pauw in Utrecht of Amsterdam. Fysieke intakes met big geregistreerde artsen en diëtisten. Mail ons via info@kliniekdepauw.nl.
7: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
8: Het vakantiefestival komt er weer aan.
9: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
10: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
11: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks Vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak. Toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €17. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van Kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld? Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Thank you.
1: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
2: Alleen hier hoor je alles.
3: Uit je eigen regio.
2: Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Langzaam maar zeker begint de spits met 5 minuten oponthoud op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En op de A50 van Arnhem naar Oss sta je ook 5 minuten in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yeşilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeşilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden en wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden- en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land sta je 10 minuten in de file op de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Oosterbeek. Op de A28 Utrecht richting Zwolle is het oponthoud ook 10 minuten bij Nijkerk. En op de A50 is het druk, onder meer van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En ook daar is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
13: Straks lokaal kabaal. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeshil Gus was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Dan het weer, regen, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag druk, met vertraging op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Kwartier is het oponthoud daar. Net als op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je ook een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En op de A325 is het druk van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elden en Westervoort. Daar ben je 10 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De spits verloopt zoals gebruikelijk op de donderdagmiddag behoorlijk druk. Op de A12 Utrecht richting Duitsland heb je bij Arnhem 25 minuten op onthoud tot aan Zevenaar. Op de A1 is het druk van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen 20 minuten vertraging. En op de A28 sta je een kwartier in de file van Utrecht naar Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort-Vathorst. Het is ook druk op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging een kwartier. En op de N225 heb je ook een kwartier oponthoud van Rhenen naar Oosterbeek voor de aansluiting met de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks lokaal kabaal.
17: Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Beunopa.
1: Altijd in de buurt.
2: Roulette FM. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief. Het weer, regen, maar ook zon bij ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
3: Het is Bianca Daming van de ANWB. Het is een drukke avondspits zoals gebruikelijk op de donderdag, met een half uur vertraging op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar. Op de A50 van Arnhem naar Oss sta je ook een half uur vast tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. En op de A28 Amersfoort richting Zwolle heb je 25 minuten oponthoud. Staat daar vast tussen Wezep en Zwolle door bergingswerkzaamheden. Twee rijstroken zijn dicht. Ook op de A28, maar dan van Utrecht naar Zwolle, sta je bij Nijkerk een kwartier in de file. En het rijdt ook langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Stroep. Daar is de vertraging bijna 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Meer nieuws?
4: Kijk op omroepzout.nl.
5: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Gek op Halloween.
3: Of het Oktoberfest.
4: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leids Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
10: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land is het drukste moment van de spits geweest, maar er staan nog steeds heel veel files. Op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens heb je bij Arnhem een half uur vertraging. Op de A50 is het druk van Arnhem naar Oss tussen Heteren en Ravenstein. Daar heb je 20 minuten op onthoud. Op de N225 van Rhenen naar Oosterbeek sta je voor de aansluiting met de A50 ook nog 20 minuten in de file. Op de A1 rijdt het langzaam. Van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Je doet er een kwartier langer over daar. En ook op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je een kwartier op onthoud voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Tot slot sta je ook een kwartier in de file op de N784 van Terlet naar Arnhem tussen Velp en Arnhem. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
16: Straks lokaal kabaal.
17: Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Luistert. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui, morgen is het bewolkt en een graad of 15.
2: Het is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land worden de files korter, maar wat nog opvalt is onder meer de N304 Ede-Apeldoorn. Die is in beide richtingen dicht tussen Wekerom en de aansluiting met de N801. Er is een ongeluk gebeurd. Op de A12 van Utrecht naar Duitsland sta je tussen Arnhem en Zevenaar nog een kwartier in de file. Op de A27 van Utrecht naar Almere heb je ook nog een kwartier tijdverlies tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Er staat een pechgeval en er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os sta je ook nog een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
13: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
12: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
14: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
12: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Bijna alle files van de avondspits zijn opgelost. Op de A50 van Arnhem naar Os heb je nog wel 10 minuten vertraging tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. En de N304 Ede-Apeldoorn is in beide richtingen dicht tussen Wekerom en de aansluiting met de N801. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu lokaal kabaal. Jordi van Angeren.
17: leuk vandaag.
18: Ik had er tot nu toe weinig van gehoord.

0: Jigbuck, Lightning Bolt hier op Roulette FM. Goeie opening zo van je donderdagavond. Ik heb nu... Hier moet ik misschien mensen meenemen. Ik ben me nu erg bewust van wat ik ga zeggen. Daar is een reden voor. Ik ga even meteen degene erbij pakken die zorgen dat we goed op schema lopen. Larissa van het Geluid.
1: Hoi, goeie avond.
0: Ik ben mezelf bewust gaan worden. Maar jij kan vast vertellen waarom...
1: Is het vanwege de voorbereidingen van vandaag? Of,
0: nee, die zijn wel goed, toch? Nog goede voorbereidingen. Er is toch niks mis mee?
1: Nee, er is helemaal niks mis mee.
0: Maar de heb geen... Mag ik de... Zeg maar afstrepen... Oh, mogen we dat op de zender zeggen? Of is dat gewoon een inside joke?
1: Op de zender zeggen, hoor.
0: Je bent dus heel zelfbewust van de grapjes... Ik val nooit in herhaling natuurlijk. Van de grapjes die ik maak. Want Larissa heeft ondertussen, en dat vind ik echt geweldig. Zo'n briljant idee. Heeft een bingo kaart gemaakt naar aanleiding van dingen die ik doe tijdens het programma en de voorbereiding. Het is echt geweldig. Laten we weer zien hoe goed Larissa bezig is. Larissa ga ik even dichtschuiven, ze komt straks weer terug. Wees maar niet bang. Ik ga jou eerst welkom heten bij uitzending 150 van Lokaal Kabaal. Het programma voor lokale artiesten. Ja, en jou natuurlijk. Hier hoor je veel over jouw lokale muziekartiest. Je mag best in de studio blijven lachen, hoor. Heel tegen Larissa van het Geluid. En van hen zelf in de vorm van interviews en live muziek. Je weet ook waar je heen moet voor dat lokale talent buiten dit programma om. Ja, en de nieuwste muziek. En vandaag zit er goed in de nieuwe muziek. Volgende is het de laatste tijd zo heel goed. Ook met allemaal muziekprimeurs. Maar ook vandaag zitten we er goed bij. Ik heb iets bijzonders voor je. Volgende week... Oh, ja, ik wil niet te veel natuurlijk zeggen. Ga ik ook niet doen. Maar dan hebben we helemaal... We hebben zo'n druk schema volgende week. Dat kan ik je ook alvast vertellen. Ook veel nieuwe muziek. Goed. Wil jij deelnemen aan de show? Ik kan me dat zomaar voorstellen. Dan kan je een berichtje sturen via de socials van Roulette FM. Facebook, Insta, X, Blue Sky. Het is allemaal goed. Je mag allemaal een berichtje sturen. Het is allemaal welkom. En je kan ook op WhatsApp een bericht sturen. Dat is misschien nog het leukste, want dat houden we goed in de gaten. Het nummer 06-16-14-3680 staat wagenwijd open en regelrecht voor je klaar. Kan je gewoon je berichtje naar toesturen. Ja, en ook het programma Lokaal Kabaal zit op allerlei socials. We zitten onder andere op Facebook. Dat is waar ook. Instagram. Kan je een leuk beeld krijgen bij wat er allemaal in de studio plaatsvindt. Ja, en je kan natuurlijk ook rechtstreeks een berichtje naar mij als DJ sturen. Via dus de studio WhatsApp, maar ook via een social. Als je denkt, nou ja, goed. Ik wil niet dat anderen dan te lezen misschien in de studio. Een DM'tje dus naar via X. Naar de buurtvriendelijke DJ. Ook daar kan je terecht. En als je een beetje moeite hebt met dat vinden...
2: Je schrijft het gewoon zoals je zegt.
0: Precies. Nou, helemaal goed. Al die socials, raadpleeg ze zeker. Krijg je een leuk idee ervan. Ja, en Henny van Het Geluid. Hij is er even niet bij. Hij was druk bezig vandaag. Dus Het Geluid muzikaal. Ik weet zeker dat het goed klinkt. Ik heb er alle vertrouwen in. Wie er wel in de studio aanwezig is, is degene die er altijd voor zorgt dat we goed op schema blijven lopen. Ze lopen zelf ook goed bij trouwens. Zij zorgt ervoor dat de grappen zo lekker overkomen. Zij heeft het ook allemaal geschreven en bedacht. En ze zorgt dat dit inhoudelijk ook klopt.
1: Nou Jordan, nu geef je me echt een full credit.
0: Ja, deze credits wil je allemaal zeker niet.
1: Nou, niet als...
0: Dat is de grap er ook van, hè? Maar goed. Maar goed dat je er bent.
1: Yes, dank je.
0: We hebben een leuke schemaatje weer. Voor vandaag, is er iets waar je bijzonder naar uitkijkt?
1: Ik denk dat ik toch wel weer uitkijk naar de lokale artiest van vandaag. Het is wel een beetje cliché. Het is volgens mij iets wat ik standaard elke donderdagavond zeg. Maar namelijk omdat het nu ook een vrij jonge artiest is. Dus dat ik altijd wel leuk vind om te zien. Ja. Jonge mensen die nu al zo leuk bezig zijn met
0: ja, en ook wel bijzonder. Nee, maar de muzikale artiest is ook wel de primaire content, zou ik willen zeggen. Dus het is niet raar dat je zegt, nou, daar kijk ik het meest naar uit. Ook wel leuk is dat ze trouwens voor de deur staat. Dus dat was de bel die ging. Geen hint. Ja, is goed. Maar het is ook iemand die, je kan er niet overal horen. Ze zit niet op streamingsdiensten met haar muziek. Dus de manier om haar te horen is via het programma doorkrijgen waar ze is. Of eventueel via andere plekken, maar probeer het maar eens anders te vinden. En natuurlijk hier haar gewoon te gaan horen. En dat ga je vandaag doen. Wie is die artiest? Wie is die jongen, dat ongekend talent? Ilse van Bommel. die is aanwezig vandaag. En dat heeft ook een reden. En daar ga ik je gedurende de uitzending zeker meer over vertellen. Straks gaan we ook nog naar twee lokale artiesten waar ik je graag mee laat kennis maken. Tijd voor wat muziek. Beetje disco misschien of zo?
3: This ain't no disco.
0: Oh, nou, sorry.
3: It ain't no country club either.
0: Oké, okay, het is wel Sheryl Crow.

Holly Humberson. Het is een gezellig sfeer, kan ik wel. Too cute, gewoon. Zo is die sfeer. En dat is ook de earcatcher Holly Humberson hier op Roulette FM. Dat is onze earcatcher deze week. Ja, lekker plaatje ook van die Rian weer heeft uitgekozen. Ik ben wel bekend met deze artiest in principe. Ik heb er vaker eigenlijk ook in mijn favoriete lijstje staan. Dit nummer was nog niet heel erg... Ik heb het wel voorbij horen komen, maar het was nog niet heel erg geland. Moet nog steeds eigenlijk een beetje gebeuren. Maar... het is onmiskenbaar wel weer een goede earcatcher. Ja, en als jij nou wil weten wat de earcatcher wordt voor volgende week. Als jij de eerste wil zijn die dat wil horen. Dan moet je even tussen 9 en 11 inschakelen op zaterdagochtend. Bij Opstaan met Juriaan hoor je dat namelijk als eerste. Ik weet eigenlijk niet of je dat aankomende zaterdag moet doen. Daar gaan we het nog even over hebben. Volgend blokje ga je horen waarom. Maar goed, dit is... hoe zit het ook alweer met...

0: Deze zender.
1: Roulette FM is dé plek voor artiesten uit de Bilt, Bilthoven, Utrecht,
2: Groenekan, Maartensdijk, Hollandse Rading, Westport, Geest, Soest, Amersfoort, Houten en Omstreken.
1: Ja, dit is de plek waar lokale artiesten voor het eerst worden gehoord. Zo ongekend talent als echt van die geroutineerde artiesten. En alles ertussenin. Zolang het maar lokaal is, dan zitten wij er bovenop. Daarom die artiesten het ook zo zwaar. Ja, en vanavond zitten we in het hoekje van Southern Rock, Americana. We hebben twee bands in die categorie. Is ook een leuke voorbode, want volgende week hebben we niemand minder dan country ster Melanie Ryan in de studio. Misschien heb je er laatst nog gehoord bij Gerard Ekdom in de morgen op Veronica. Zij is volgende week hier aanwezig, samen met trouwens heel veel andere dingen nog. Goed, maar vanavond ook een lekker bommetje vol programma. En één van die bands hoor je zo direct en de andere hoor je nu. En diegene die je nu hoort, dat is een band, ja. Sinds 2018 is dat nieuw. Dat is toch wel redelijk vers. Zijn in ieder geval niet super lang wat dat betreft bezig. Toch wel een zeer ervaren geluid wat deze band heeft. Ik heb het dan over Copperhead County. Het beste misschien te omschrijven als Nederlandse Southern Rock Band. En die muziekstijl zit echt diep geworteld in authentieke sfeer van het Amerikaanse zuiden. En ja, die vergelijkenis met bands, zoals bijvoorbeeld een Robert John and the Wreck. Ja, die zijn helemaal op zijn plaats. En ook heel erg van toepassing. Want 10 oktober staat deze band in Tivoli als soort van de support van Robert John and the Wreck. En als je daar nog geen kaartjes voor hebt. Als je daar nog niet... Het is niet uitverkocht volgens mij nog, maar... Mocht je er geen kaart voor hebben, mocht je eerst een idee willen krijgen, dan heb ik goed nieuws voor je. Brothers!

0: say local cabal? Local cabal? The name of your show? What the hell does that mean? It's not very musical.
1: Lokaal Kabaal. Tot 9 uur. Jordi van Angeren. Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema uitvliegers en aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. De toegangsprijs is €10, voor kinderen tot 18 jaar €4,50. Maarten Westra Hoeksema staat vrijdag op de planken met de cabaretvoorstelling Ik had eigenlijk nee moeten zeggen. Maarten overkwam het vaak. Toen hij gekleed in een appelpak op een set van een reclamespot stond. Toen hij een lang weekend op zijn nichtje paste om alvast van het vaderschap te proeven. Toch dacht Maarten later vaak, gelukkig zei ik ja. Want hoe kleurloos was zijn leven geweest als hij altijd nee had gezegd. De voorstelling is vrijdag om 8 uur te zien in Theater Het Lichtruim aan het Planetenplein 2 in Bilthoven. De entreeprijs is €17. Een prachtige wandeling maken en meer te weten komen over de geschiedenis van kasteel De Haar en de voormalige adellijke bewoners, de familie van Zuilen van Nijenveld. Dat kan tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen. Een enthousiaste gids weet alles over de highlights in het landschapspark, ontworpen door de bekende tuinarchitect Hendrik Kopijn. De rondleiding wordt iedere zaterdag en zondagmiddag om 12 uur en om 2:30 gegeven. De kosten voor de toegang tot de tuinen met de rondleiding bedragen €17,50. Je vindt Kasteel De Haar aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: met Permanent hier op Roulette FM. Ja, en dit laat wel zien dat niet alles uit corona ruk is, wat tenminste wat uit die periode kwam. Want deze band ontstond toen vier vrienden tijdens corona met elkaar muziek op afstand maakten. En het begon heel mooi met covers en elkaar vinden en op elkaar ingespeeld raken. En het groeide uiteindelijk uit tot eigen werk. En in 2025, dus vorig jaar verscheen een nieuw album. Het eerste album ook eigenlijk. En een van de nummers die later vervolgens kwam, is Permanent. En opmars misschien naar het tweede album. Je hoorde in ieder geval hier op Roulette FM. Straks ga ik met een bijzonder iemand voor de show een heel fijn ding bespreken. Iets echt waar je naar kan uitkijken voor aankomend weekend. Maar eerst, voor ook up-to-date zijn, het nieuws uit de regio.
1: Roulette FM, regio nieuws.
2: Station Den Dolder is sinds woensdag officieel de vierde buitenpoort van Nederland. De omgeving is zo ingericht dat bezoekers vanaf het station makkelijk naar wandelroutes geleid worden. Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in natuurgebieden toegenomen. Omdat veel bezoekers met de auto komen, staat de natuur onder druk door CO2-uitstoot en geluidsoverlast. Om bezoekers te motiveren vaker het openbaar vervoer te kiezen, worden meerdere stations op de Utrechtse Heuvelrug een buitenpoort. Bij station Den Dolder staat nu onder andere een lessenaar met informatie over de wandelroutes en de natuur in de nabije omgeving. Station Den Dolder is na Baarn de tweede buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Eerder zijn station Castricum en Bussum Zuid al buitenpoort geworden. Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. Het wordt weer vroeger donker en daarom organiseert de Fietsersbond een gratis reparatieactie voor fietsverlichting. Fietsers kunnen daarvoor zaterdag tussen 11 en 4 terecht op het Neude in Utrecht. Repareren, batterijen vervangen of nieuwe verlichting monteren. De Fietsersbond doet het zaterdag allemaal voor niets. Ook controleren ze of de voorlamp goed is afgesteld, omdat fietsers steeds vaker verblind worden door de verlichting van tegenliggers. Fietsen zonder verlichting is niet alleen onveilig, maar ook verboden, zegt de Fietsersbond. En daarom wil de bond in Utrecht dat niemand in het donker zonder licht fietst. Aldus voorzitter Peter van Bekkum.
3: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land is de N304 Ede-Apeldoorn in beide richtingen dicht tussen Wekerom en de aansluiting met de N801. Er is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk op omroepzout.nl.
0: Nou, ben je in ieder geval op de hoogte en na van het nieuws van de ANWB. Sterkte. Wij gaan naar toch wat gezelligere dingen. Want hij is een vriend van de show. Ja, en voorzitter van Cultuurpodium De Wild. En vanavond is hij hier om een event toe te lichten. Ja, dit is echt het event van het jaar. Live hier in de studio. Ja, Wil Roelofsen. De vaste lijn. Wil je hier nou echt een applaus bij? Kunnen we regelen hoor.
4: Ja, nee, dat weet ik, maar ik doe het gewoon zo.
0: Oké, als je het doet zo op de radio, dan. Zo, dan gaan we het ook wel echt op. Jij hoort dit niet over, want jij hoort het net op de radio. Dus. Er is nu applaus voor je. Okay. Maar goed. De meeste kennen jou inmiddels wel, want jij schuift dan wel eens aan. De reden dat je er vandaag bij bent. Hebben we wel vaker ook. Het is een jaarlijkse traditie zo'n beetje. Vertel eventjes, wat staat er te gebeuren aanstaande zaterdag?
4: Nou, het aanstaande zaterdag staat dus te gebeuren. Het nazomerfeest. Met nadruk op na. Want het zou eigenlijk 27 juni georganiseerd worden, zijn, gespeeld. Maar toen was het 40 graden gevoelstemperatuur. En dan hadden we dus. Voor een hoop oudjes, waaronder ik zelf ook behoor. De ambulance is wel in de rij kunnen zetten, denk ik.
0: Nou, nu ben je een beetje oneerbiedig naar oudjes. Het was gewoon, de code rood is gewoon afgekondigd.
4: Yes,
0: dus
4: yes.
0: Je mocht dit gewoon ook niet doen.
4: Er is geen verbod op, maar onze lieve wethouder, Annemarie het hart van cultuur. Die had mij een avond van tevoren heel erg lief gevraagd. Wil je het alsjeblieft niet door laten gaan? Want het wordt gevaarlijk, zeg ik naar Annemarie.
0: Je kan de kleren krijgen, we gaan het gewoon doen. Nou, Annemarie zou dat nog goed kunnen hebben ook trouwens.
4: Ja, van mij wel.
0: Ja, nou, van mij, nee, ik denk van mij niet eerlijk gezegd. Annemarie, we love you trouwens. Je mag trouwens ook langskomen voor de muziek. Ja. Ze maakte, we hebben muzikale wethouders trouwens. Dat is echt, echt heel leuk. Dat helpt wel, denk ik, met dit soort dingen.
4: Ja.
0: Maar goed, het is afgelopen 2 jaar was het dus meer in de zomer. Als je het vergelijkt verder met wat er aanstaande zaterdag staat te gebeuren. Hoe is het? Wat zijn verder de verschillen? Wat zijn de overeenkomsten?
4: Nou, het verschil is dat het hoofdpodium is natuurlijk overdekt. Maar dat is alle 3 jaar al. Maar het staat weer op de Hessenweg. Met een enorm terras ervoor. En dat terras is ook overdekt. Dus mocht het gaan druppelen, dan zit je als publiek behoorlijk droog. Behalve als je als een wilde wil gaan dansen op het asfalt. Hè? Annemarie danste om het hardst, je weet het nog.
0: Ja, zeker.
4: En
0: dat dan, weet iedereen hier in de beeld trouwens. Maar
4: ja, dan sta je wel in de regen. Maar voor de rest kunnen er wel enkele honderden onder de luifel.
0: Oké, dus de mensen staan droog. Er zijn tenten geregeld, praktisch dingetje. Wat zijn verder, als je het vergelijkt met zo, het is dus niet, het is een nazomerfeest. Het is met dit weer nog wel redelijk lekker nazomers qua gevoel ook.
4: 13, 14 graden.
0: Wat is, verder anders ten opzichte van voorgaande edities? We hebben 2 edities gehad, dit is de derde.
4: Als we beginnen bij podium 3, als ik maar podium mag beschrijven. Eerst zingt daar Vals en Gemeen, dat is gewoon een koor, dat is nog niet geweest.
0: Als je ze allemaal bij naam gaat doen, dan wordt het wel lang trouwens. Sorry. Dat wordt te lang. Ik zoek naar verschillen.
4: Verschillen. Nou, podium 3.
0: Zijn er artiesten bijvoorbeeld die vorig jaar er niet waren, die dit jaar er wel zijn?
4: Ja. De Anita's.
0: Ja, die zijn wel leuk, hè?
4: Die zijn heel leuk.
0: Die zijn ook de uitsmijter, toch, op het hoofdpodium?
4: De uitsmijter, zonder dat ze een eikenpot gooien.
0: Ja. Ik heb niet zo'n drumroll bij de hand even, anders hadden we die nu ook gedaan. Ja, precies. Dankjewel, Larissa. De Anita's zijn er. Misschien ook wel leuk. We hebben vorig jaar een... ik weet niet of het jaar daarvoor er ook was, volgens mij niet. Maar ja, vorig jaar hebben we in ieder geval een straatmuzikantenwedstrijd gehad.
4: Yes.
0: En dit jaar stonden er zelfs 2 dingen in de planning. 2 soort van battles. De Battle of the Bands en The Voice of the Beeld, volgens mij.
4: Yes.
0: Hoe zit dat nu?
4: Nou, mag ik open en eerlijk zijn?
0: Je mag zeker open en eerlijk zijn.
4: Er is een sponsor die heeft zich teruggetrokken.
0: Okay.
4: Door een soort ik wil niet zeggen faillissement, maar assortiment. Dus we hebben The Voice niet, dat heet nou heel de beeld zingt. En daar zitten geen prijs en geen dure dingen aan vast.
0: Okay.
4: En we hebben de Battle of the Bands uitgebreid naar 8 bands. Wellicht 8 bands, maar liefst. En daar doen ondanks dat het eigenlijk voor de amateurs is, qua amateurs best wel redelijke namen al mee. Zoals Friends with Benefits.
0: Oké.
4: We hebben ook een hele prominente jury. Ik ga niet alle namen noemen. Maar 1 daarvan is Peter Vink. Voorheen van Q65.
0: En ja, docent, is hier ook in de studio geweest.
4: Is hier in de studio geweest en docent conservatorium. En de andere is natuurlijk Annemarie het Hart.
0: En je wijst naar mij.
4: En we hebben nog een derde en dat is uw programmamaker.
0: Jury van Haar, ja. Ik zit er ook bij. Ik zit ook in de jury. Wordt nog een langer zitten, hoor ik. Zo van 10 tot 3.
4: Ja.
0: Kan ik ondertussen heen? Kan ik plassen?
4: Ja.
0: Oké, dat is het. Ik hoef niet. Het is niet dat ik van 10 tot 3 de hele tijd moet blijven zitten.
4: Nee, ik ga geen emmertje geven.
0: Oké. Dat is fijn.
4: En het toilet is 20 meter lang.
0: Nou, over andere uitdagingen bij de organisatie komen we nog een keertje misschien. Maar ik ben eventjes toch even 1 laatste vraag. Dit willen we volgend jaar wel weer doen, denk ik. Hoe zijn die plannen?
4: Ja.
0: En wat is er nodig in kort zeg om dit nog een keer te doen?
4: Nou, wie wil er privé sponsor worden?
0: Je zoekt sponsoren, ja.
4: En wie wil vrijwilliger worden? Die mag zich melden bij deze show. En die geeft deze show het wel door aan...
0: Zeker.
4: Aan anderen. En voor volgend jaar hebben we al een idee.
0: Hoe zeker is het?
4: The Build Got Talent.
0: Ah, hoe zeker is het dat dit gaat gebeuren volgend jaar? Kunnen we daar al een beetje van op aan?
4: De enige onzekere factor is dat misschien de Hessenweg op de schop gaat. Maar ze hebben het voor volgend jaar gepland, maar het zal wel over 3 jaar zijn.
0: Dit gaan we dan in de gaten houden. Mensen mogen zich aanmelden. Ik ga straks nog wel eventjes daarop terugkomen. In dit kader zijn zoveel artiesten daar aan het op. We gaan straks in de concertagenda gaan we nog eventjes erover hebben wat er allemaal is. Maar we hebben heel veel artiesten die daar staan op de podia. Die hier ook in uitzending geweest. Een band die jij dicht aan het hart hebt. The Real Selection was hier een tijdje terug, 13 augustus. Misschien wel even lekker om naar aanleiding van wat we hebben besproken, The Real Selection nog eventjes hier in de studio te horen.
4: Ja, en ik...
0: We gaan nu naar muziek.

0: dat ze dit speelden. En toen zeiden ze nog, toen ik verzocht van, hey, wanneer is het nummer klaar, kan je me een hint geven? Ja, als wij eenmaal spelen, dan moet je de politie bellen om ons te stoppen. Ik dacht dat dat een grapje was, maar dat was niet zo. Dus, we zitten qua tijd zitten we dat we het open podium overzicht gaan we nog eventjes kijken wat ervan terecht komt. Maar eerst, misschien wel eventjes leuk als kort tipje alvast. Een van de mensen die op de Rabo Open Stage staat aankomende week is Rosa Westerbaas. Die is hier ook wel eens in de studio geweest. En daar hebben we ook opnames van. Dans live vanuit hier in de studio. Hoor je nu Broedelet of Him? In ieder geval eventjes een muzikaal tipje naar aanleiding van het open podiumoverzicht.
1: Ik dans met het leven, met dat wat me raakt. Ik dans door het leven, zolang het bestaat. En ik dans met het leven, zelfs als het vergaat. Ik dans door het leven, in en uit de maat. Ik dans met het leven, vol heuvels en weiden. En ik dans met het leven, want ja, ik laat me leiden. En ik dans met het leven, waar de zon en maan zich scheiden. Als de sterren niet meer weten of ze de lucht wellicht verleiden. Tik, tik, tik, tik, tik, tik. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik.

0: Rosa Westerbaan hier op Roulette FM. Dans en dan de studie. Bleh. De versie uit de... Zie je? Krijg je dat soort dingen. De versie die we hier in de studio hebben opgenomen. Als je wil weten waarom dit zo grappig is, dan heb je pech. Dat ga ik niet vertellen. Tenminste, als je goed opgelet hebt, kan je misschien een idee hebben. Als ik het heb over ongekend talent, dan heb ik het over degene die tegenover mij zit. Iemand die al wel vaker hier in het programma voorbij is gekomen, in ieder geval qua naam, heb ik haar genoemd. En ja... Dat is best bijzonder, want zo oud is ze nog niet. En toch voelt het alsof we haar al best wel kennen. En, dat mag ook gezegd worden, zij staat op het Rotonde podium. Aankomende zaterdag, tenminste dat is in ieder geval de bedoeling. Bij het muziek, of het nazomerfeest hier in de beeld. Dat is aardig wat om op je naam te kunnen zetten. Hier live in de studio, Ilse van Mol.
1: Hallo.
0: Hey, ik zet je wel even neer natuurlijk, uh-huh. maar maak je niet druk. Volgens mij maak je dat ruimschoots waar.
1: Fijn.
0: Ik ben wel fijn. Ik ben wel benieuwd. Jij als artiest, voor de mensen die jou nog niet kennen misschien, die bijvoorbeeld niet in de clue waren bij een open podium, wat moeten mensen nou weten van jou als artiest? Hoe zou je je beschrijven?
1: Nou. Als je houdt van deprimerende muziek, dan zou ik daar wel iets voor je kunnen doen. Want dat is ook mijn ding. Weet je, ieder zijn eigen ding. Ik hou zelf heel erg van de melancholische kant van kunst en muziek. Ik speel gewoon met mijn akoestische gitaar en mijn zang. Veel Radiohead. Dat is het meeste wat ik kan. Maar dat wel. Als je van de akoestische...
0: Radiohead is natuurlijk een mooi voorbeeld. Mm-hmm. Je zegt melancholisch. Dat is inderdaad wel mooi. Gevoelige, mooie muziek, zou ik zeggen. Ja. Dat is de muziek die jij speelt. Dat is ook de muziek waar je naar luistert.
1: Zeker.
0: Wat zijn andere inspiratiebronnen? Wat heb je meer, zeg maar, waar je graag naar luistert? Of artiesten die belangrijk voor je zijn?
1: Ik word heel erg ingetrokken in de tekst. Dus goede tekst. Veel persoonlijke momenten. Niet alleen... voor die commerciële dingen die niet uit jezelf komen, zeg maar.
0: Als je, om het iets concreet te maken, als je bijvoorbeeld zou moeten zeggen van... nou, dit is een nummer wat ik ook heel tof vind. Wat mensen misschien helemaal niet direct van me zouden hebben verwacht.
1: waarschijnlijk Parklife van Blur.
0: Oh ja? Oh. Ja. Dat is nog dat is wel wat opzwepender, maar ja. Ik vind dat nog in de lijn van Radiohead en echt snap ik die wel.
1: Ja, ik weet niet. Ik hou gewoon heel veel van Britse muziek ook.
0: Ja, okay.
1: Nou, in mijn hele playlist heb ik waarschijnlijk 2 Amerikaanse artiesten. Dat zijn Jeff Buckley en Elliot Smith.
0: Okay.
1: En de rest zijn volgens mij allemaal Brits.
0: Jeff Buckley is ook, moet je ook niet op een partyavond op zich aanzetten.
1: Nee.
0: Wel hele mooie muziek. Maar,
1: nee.
0: En ook niet goed mee afgelopen trouwens. Dat is hij er. Wat trekt jou zo aan in die stijl?
1: Nou, het is gewoon die persoonlijke connectie maken, denk ik, met de artiest. Als het dansmuziek is, ja, dat is leuk voor een moment. Maar dan is het gewoon niet die connectie die ik zoek naar de dingen waarvan ik hou. Het is gewoon, het heeft persoonlijkheid nodig en echt ja, die artiest leren kennen door die talent en door de... het geluid van die gevoelens die ze hebben. En als ze dat in geluid kunnen zetten, zeg maar.
0: En tekst is dus belangrijk. Waar let je op als je tekst luistert? En waar let je op als je tekst maakt, zeg maar?
1: Ik ben een grote fan van... als het een beetje poëtisch is. Dat het meer een soort puzzel is die je zelf kan uitzoeken. En niet dat het zo direct is. Dat je even goed moet denken om het te begrijpen.
0: Een soort metafoor bedoel je dan?
1: Ja, bijvoorbeeld. En ook dat je je eigen betekenis aan kan zetten. En dat probeer ik ook wel te doen. Maar dat is toch echt wel moeilijker dan het lijkt. Om de juiste woorden te vinden. En de juiste metaforen.
0: En als mensen dan luisteren. Krijgen ze dat ook mee? Wat jij graag wil overbrengen uit die tekst?
1: Ik zoek niet echt iets specifieks wat ik... van mensen wil dat ze uithalen uit mijn tekst. Ik mag hopen van wel. Ik weet niet hoe andere mensen het ervaren. Ik bedoel, ik krijg complimentjes van... oh, het klinkt mooi. Maar ik weet niet hoe hoe diep dat...
0: Bijvoorbeeld herkennen ze de oorspronkelijke nummers. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze nummers oorspronkelijk überhaupt niet kennen. Dat ze bijvoorbeeld een nummer van Radiohead wat je speelt, dat niet bij hun bekend is. Maar herkennen ze de nummers?
1: Vast. Ja, ik weet niet hoe dat voor hun is.
0: Het hangt natuurlijk van wat je terugkrijgt van mensen. We gaan naar een nummer luisteren van jou. Welk nummer gaan we horen en wat betekent dat voor jou?
1: Bulletproof van Radiohead, van hun tweede album, The Bands. Het is gewoon een heel, heel mooi nummer waar ik zelf ook mezelf in vind over, het heet Bulletproof, I Wish I Was. Dus dat spreekt denk ik wel voor zich.
0: Bulletproof dus, cover van Radiohead. We gaan naar je luisteren. Ja.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
9: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
10: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
11: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
14: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
13: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu lokaal kabaal, Jordi van Angeren.

0: van Mac Morrison. Echt een beetje zo'n foute 90's plaat. Ik hoop dat ik dit goed heb eigenlijk. Ik ga dit nog even fact checken straks als dit uit de 90's komt. In ieder geval van de tijd dat ik nog een kleine Jordi was. Kleiner dan ik nu ben. Dat is ongekend, maar het is echt wel mogelijk. En welkom bij deel 2, uur 2 van uitzending 150. Goedemorgen en goedenavond. Van Lokaal Kabaal, het programma voor de lokale artiesten. Ja, en voor jou. En als je net pas inschakelt, schakel eens wat eerder in. We zijn echt al 70 minuten bezig. Ik kan ook van de kaart af. En we hebben nog steeds Ilse straks in de studio. Maar eerst, ja, het gegeven, de verslavende plaat. Dit is mijn favoriete plaat. Dit is het plaatje van het moment dat ik het meeste luister. En dat heeft te maken met dat als ik het dan hoor, dan denk ik, ah ja, ik wil hem nog een keer horen. En nog een keer. Ik begin er ook altijd mee als ik muziek opzet. Het is gewoon, het heeft een verslavende werking. En daarom is het natuurlijk ook
1: de verslavende plaat.
0: Precies. En volgens mij was het vorige week dat ik je kennis mee heb laten maken met Camilio Steal Some Love. Hij was oorspronkelijk een YouTuber, een influencer. Daar heb ik het eigenlijk niet zo hoog mee op, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar een van mijn favoriete artiesten is ook ooit zo begonnen. Zij is echt heel erg goed. En het blijkt toch, goede muziek is gewoon goede muziek wat mij betreft. Steal Some Love is mijn verslavende plaat en hoor je nu op Roulette FM.

0: Camilo, Steal Some Love.
1: De verslavende plaat.
0: Precies, dat hij maar in je trommelvlies gegrift mag staan. En ook in je trommelvlies gegrift is de volgende artiest. Tenminste, daar ga ik ook voor deze avond. Ze is nog steeds hier. Ilse van Bommel.
2: Ja, ik ben er nog. Ik leef nog.
0: Had dat anders kunnen zijn? Had jij...
2: Wie weet. Ik voel me wel een beetje onveilig zojuist.
0: Oh, moeten we dit breedheid op de radio gaan uitmeten?
2: Weet je, we praten er straks nog over.
0: Oké. Ik ga even... Larissa van de productie. Gaan wij... jij moet even bukken voor
2: de microfoon. Ik heb een keer de microfoon hierin.
0: Ja, Wil was je net, hè? Oh, die was niet daar.
2: Nee, die zat niet hier.
0: Zo klein is hij nou ook weer niet. Nee, dat is waar. Dooien? Fataal? Hebben we dat al eerder gehad tijdens de show? Lopen we een risico?
2: Nee, volgens mij is zover ik weet niet, gelukkig.
0: Oké, dus dat is nieuw. We komen hierop terug. Ilse van Bommel, gezellig. Hoop ik.
2: Ik ben er.
0: Ik noemde in het eerste uur dat jouw naam al was in het programma genoemd is. Ja. Heeft te maken met bijvoorbeeld dat jij bij het Open Podium in de Clou een keer hebt opgetreden.
2: Ja.
0: We geven altijd even van, nou, als je een idee wil hebben, deze artiesten zijn er allemaal. Wat dat betreft leuk om van jou te horen in het programma, qua muziek ook. Want de muziek die we horen, hoor je of hier of op een open podium, neem ik aan.
2: Ja. Maar niet zo snel in de Clou, zou ik
0: zeggen. Wat is... Oké, laten we zo... Waar kunnen mensen je nog meer hebben gehoord?
2: In de Peppel speel ik wel eens bij jam sessies. En ja, ik probeer wel zoveel mogelijk op te treden, omdat ik dat ook gewoon heel leuk vind. Maar tot nu toe is mijn bereik nog niet heel ver.
0: Je bent ook net begonnen. Hoe lang ben je eigenlijk bezig met muziek maken?
2: Iets meer dan een jaar.
0: Nou, dus dat is net. Dus, en dan sta je op het podium hier, zeg maar, bij het nazomerfeest. Je bent op open podium. Hoe is dat om, je had het over de Peppel. Hoe is dat om daar het open podium te staan? Is dat, als je kijkt naar het aantal mensen wat er zijn. Zijn daar veel mensen? Is dat heel erg intimiderend? Hoe voelt dat om daar te staan?
2: Het is best wel verschillend per keer. Maar in principe is het wel gewoon een veilige, gezellige plek. Want je zit ook... rond andere mensen die ook gewoon gaan optreden. Of die gewoon gezellig vinden om te kijken. Kan er ook gewoon... Het is gewoon een bar. En dan kan je ook optreden als je wil. Maar het is geen no pressure of iets. Het is heel gezellig.
0: Het is een jam sessie. Je kan zelf besluiten waar je niet... Heb je dan dat je ergens op inhaakt? Of pak je een moment dat je zegt van... Nou, dit wil ik heel graag doen. Nu is er de gelegenheid voor.
2: Ja, vaak doe ik het meer gewoon als een soort open podium. Meer dan een jam sessie. Dan ga ik gewoon zelf een paar nummertjes spelen die ik leuk vind. Ik heb maar één keer wel met een backing vocal gedaan. Maar het is ook gewoon leuk om daar met mensen te praten ook... Daarom is het zo gezellig. Maar ja, ik ga er vaak gewoon meer mijn eigen ding doen dan eigenlijk met andere mensen werken.
0: Oké, nou, maar dat is ook prima. Dus dan is het een soort van open podium moment. En verschilt dat nog bijvoorbeeld met hoe dat was in de Clou ten opzichte van hoe dat dan in de Peppel is?
2: Bij de Clou was het wel intiemer. Daar zat je gewoon in een soort huiskamer met een rij van stoelen in een hoekje. Wat leuk is, maar dat verschilt per persoon. Maar voor mij ligt de voorkeur wel bij de Peppel. Gewoon omdat het daar, ja, ik denk uitgebreider is, zou ik zeggen. Met de mensen, maar ook de productie, zeg maar. We hebben ook lichttechniek en natuurlijk ook soundtechniek. Wat voor mij gewoon fijner is.
0: En als je er dan heen gaat, heb je dan van tevoren al in gedacht van, oh ja, dit ga ik... zingen, dit ga ik spelen.
2: Ja, vaak heb ik dat wel al uitgekozen.
0: En wat maakt, je doet covers en we weten, je doet ook eigen werk.
2: Mm-hmm.
0: Waar let je op?

0: Vertel mij eens. Ik bedoel, wat?
1: Eerlijk gezegd ken ik haar ook niet heel goed.
0: Okay.
1: Ik weet gewoon dat... Ja, dat
0: maar dan ben ik wel benieuwd. Hoe ben je op dit nummer gekomen dan?
1: Nou, het is best wel populair nummer, vind ik zelf. Ik heb hem vaak op social media gehoord. Ik ben er later ook achter gekomen dat Angela Lenker van... hoe heet het? Oh, ik ben de naam vergeten. Maar ze zat ook in een groep. Maar ja, ook hele melancholische nummers die je dan echt raken. En ze zijn ook leuk. Vooral de zang vind ik ook heel, heel leuk. Die zit bij mijn vocal range, zeg maar.
0: Het sluit gewoon mooi ook aan op je eigen stembereik, ja. Op je eigen geluid.
1: En ook mijn eigen stijl, zeg maar. Dus leuk om te spelen.
0: We gaan naar je luisteren. Forts Beckham Rebound van Angela Lenker, gezongen door Ilse van Bommel.

0: Colette FM Agenda.
1: Tijdens de jaarlijkse Dag van de Duurzaamheid ben je welkom bij de Duurzaamheidsmarkt met tweedehands kleding, een repaircafé, naaiatelier, zadenbiep, stekjesmarkt, bijenkraam en vintage modeshows. De kledingopbrengst is bestemd voor medische hulpmiddelen in Oekraïne. De Duurzaamheidsmarkt wordt om 11 uur geopend door burgemeester Haverkamp. En om 11:30 en om 14:00 is er een vintage modeshow. En om 14:30 wordt het groene lintje uitgereikt. U bent zaterdag tot 16:00 welkom in en rond de Centrumkerk aan de Julianalaan 42 in Bilthoven. Het uitgestelde zomerfeest wordt zaterdag gehouden met op het hoofdpodium een Battle of the Bilt Bands wedstrijd en Heel de Bilt zingt. Met er een keur van lokale, regionale artiesten en optredens en een horecaplein. Ook is er overdag een markt met maar liefst 80 kramen en talloze kinderattracties. Het Bilt na zomerfeest wordt zaterdag van 10 tot 9 uur 's avonds gehouden op de Hessenweg in de Bilt. De toegang is gratis. Het Nederlands Brandweerorkest bestaat 100 jaar. Het enige brandweerorkest van Nederland houdt zaterdag de play-in. Meer dan 100 muzikanten gaan samen een dag repeteren aan een gevarieerd en feestelijk muziekprogramma. De dag wordt afgesloten met een bijzonder slotconcert om 19:30... om te genieten van de kracht en het enthousiasme van een orkest van een uitzonderlijke omvang. Je bent zaterdag welkom in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Toegang is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: En nog steeds, je bent weer terug. En nog steeds hier in de studio. Ilse van Wol.
1: Ik leef ja. nog steeds. Update, ik ben er nog.
0: En ze leeft nog. Ik heb gehoord dat we daarop moeten letten.
1: Ja.
0: Larissa van de productie. Daar moeten we op letten, toch?
1: Over het algemeen lijkt me dat van wel, ja.
0: Ja, het is... Ja. Nou goed, die gaat het ook niet over hebben. Waar we het wel over gaan hebben. Jouw optreden. Zaterdag, aanstaande zaterdag. Mm. Op de Rotonde podium. We hopen wel dat het weer niet echt enorm tegenvalt. Want een van de situaties is wel dat het hoofdpodium gaat er zo en zo staan. Maar de andere twee podia, het Van Erp en het Rotonde podium. Als het heel, heel, heel slecht weer is, dan schijnen die eventueel te worden opgezegd. Maar die weersomstandigheden zijn gelukkig niet zo. Ik zie jou al moeilijk kijken.
1: Gelukkig. Nee.
0: Het zou ook. Gaan we jou gewoon naar het hoofdpodium trekken. Dan gaan we het gewoon
1: precies,
0: die doen.
1: Precies.
0: Maar jij staat aanstaande zaterdag daar. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is Wil of hoe ben jij gevraagd om daar op te treden?
1: Nou, lang, lang geleden.
0: Zo. Kan niet heel lang geleden zijn. Hè? Zo oud ben je ook niet.
1: Vorig jaar of zo bij de Peppel. Kwam ik in gesprek met een dame die daar die ook was. Een hele aardige dame. En zij gaf mij recommendaties ook aan andere open podia. En zij heeft me dus naar Wil toe gebracht. En een tijdje daarna, dit gaat vooral via mijn vader. Dus shout-out naar papa.
0: Mag ook, ja. Gewoon doen.
1: En toen ben ik met hem in gesprek gegaan over kopje koffie. Over Makkie Pleur. En nu ben ik hier. Ik ben hier beland.
0: Ongekend.
1: Ja.
0: Nou ja, helemaal. De Peppel hebben we het ook al over gehad. Dus dat heeft toch heel wat gebracht zo langzamerhand. Want het heeft je muzikale ervaring. Mensen leren daar met je kennis maken. En nu sta je ook daardoor op het nazomerfeest. Mm-hmm. Wat kunnen wij daar gaan verwachten van jou?
1: Nou,
0: je moet natuurlijk niet alles weggeven, maar ik bedoel, toch een beetje benieuwd.
1: Nou, wel dezelfde artiesten die je net hebt gehoord. Dat zijn nummers van artiesten. Ook wel originele materiaal. Nog steeds dezelfde stijl als in Ik Wil Huilen. Maar ja.
0: Ja, oké.
1: Okay. Oh, ja, nu mag je lachen, inderdaad. Het zou niet heel verschillend zijn dan wat je nu hoort.
0: Oké, okay, dus het is...
1: Niet dezelfde nummers, maar wel.
0: Ja, maar in die stijl, zeg maar.
1: Ja.
0: Hoe is dat? Want is dat voor het eerst om... Daar kunnen best wel veel mensen zijn, zeg maar. Heb je als eerder op zo'n podium? Of hoe is het op andere podiums in verhouding tot wat je daar gaat treffen?
1: Ja, persoonlijk heb ik nooit op een festival gespeeld. Ik ben wel bijvoorbeeld in Vigie in Zeist ben ik wel eens geweest. En ook dus bij de Peppel. Maar dit is, ik weet eigenlijk niet wat ik moet verwachten. Ik hoop gewoon... gezelligheid. Ik weet niet hoe groot het publiek zal zijn. Ik weet niet hoe groot het podium zal zijn. Maar dat ik kan het nu niet echt vergelijken.
0: Volgens mij het Rotonde podium is, als ik me niet vergis, vorig jaar hadden we dat ook. Dat is dicht bij die rotonde hier, bij de Hessenweg. Dat is echt, zeg maar, de eerste aanzicht vaak voor mensen die dan komen. Dan zien ze jou als eerste optreden. Dus met een soort van eerste opening visitekaartje wat dat betreft. Dat is wel echt dat was vorig jaar was dat een hele gave plek. Vond ik leuker dan misschien het hoofdpodium met de bomen daar. En toen zat het zomerzonnetje ook lekker op. Maar dus ik denk dat het een hele leuke plek is.
1: Dat is goed om te weten. Ja,
0: ik vond het leuk. Je hebt alleen veel mensen komen daar, lopen daar langs. Dus ik weet niet hoe makkelijk ze blijven hangen. Dat hangt misschien vanaf.
1: Gaan zien.
0: Voor jou staat Jolan. Is er ook wel eens in de studio geweest? In hoeverre ken je Jolan? Hou je daar rekening mee met wat hij zingt? En...
1: Nooit van gehoord.
0: Ah, nou, dat beantwoordt de vraag.
1: Ik ken niemand die gaat spelen. Ik weet gewoon dat ik daar om 11:45 tot 12:15... kwart voor één tot 12:15... daar moet zijn. En voor de rest, ik weet er vrij weinig van. Ja,
0: Oké, dat is wel interessant. Want je hebt twee artiesten. Zowel Jolan die voor jou staat als Annette Niesen die na jou komt.
1: Zijn vast hele goede artiesten.
0: Zeker, zijn hier ook al eens een keer in de studio geweest. Maar Jolan heeft wel een stijl die heel erg goed aansluit. Dus ik ben zeer benieuwd hoe die combinatie is. Ik ga proberen om daar te kijken. Ik moet jureren bij het hoofdpodium. Ik ga kijken of ik wat mee kan pakken. Dus,
1: top.
0: Wij gaan gewoon meer van jou horen, zeg maar. En dat gaan we nu al mee beginnen. We hebben covers gehoord. Radiohead, Adrian Lenker. Maar je hebt ook eigen materiaal.
1: Zeker.
0: Heb je dat al eens een keertje op een podium gedaan ergens?
1: Ja. Ook bij de open partij. Ik ben er minder comfortabel mee, zeg maar.
0: Okay.
1: Als in, ik vind, nou ja, nummers van andere mensen zijn door professionele mensen, weet je, zijn vaak beter. Maar als ik hier nu wel ben, moet ik wel iets van mezelf laten horen.
0: Nou, vind ik cool. Wij gaan naar een eigen nummer van jou luisteren met de werktitel, zullen we maar zeggen,
1: ja.
0: Priorities. Ik ben zeer benieuwd. Ilse van de Bommel.

0: Zij was hier in de studio met Priorities. Ongekend. En we gaan nog veel meer hopelijk van horen. Ik ben eigenlijk nu al een fan. Ik vind echt een hele goede stijl. Heerlijk geluid. En ik ga zeker proberen om er nog even los te weken bij het hoofdpodium aanstaande zaterdag. Zodat ik er live nog kan horen. Ik ben zeer benieuwd wat ze verder nog gaat zingen. En als je er in de gaten wil houden, moet je het programma gewoon in de gaten houden. Want daar hoor je alles van haar. En ook dingen uit de buurt. Zoals in het regio nieuws. En dat hoor je nu.
1: Roulette FM regio nieuws.
2: Er zijn dit jaar 6 wolvenwelpjes vastgelegd op wildcamerabeelden op de Utrechtse Heuvelrug. Dat staat in een rapportage van Bij 12, de organisatie die wolven in Nederland volgt. De provincie heeft sinds ruim 2 jaar een eigen roedel wolven in het wild. De afgelopen 2 jaar bracht hij telkens 5 welpen voort. Volgens de onderzoekers zijn de 6 welpen van dit voorjaar allemaal in hetzelfde nest geboren. Opvallend is dat er een nieuwe vaderwolf in beeld moet zijn. Het oorspronkelijke mannetje van de Utrechtse roedel is afgeschoten. Dat was de wolf die bekend werd als probleemwolf Bram. De vernieuwde mammografiekamer van het Alexander Bonro Borst Kankerziekenhuis in Bilthoven is officieel geopend. De kamer is naar Hans Schut vernoemd als eerbetoon aan de schaatslegende die Olympisch goud won. Hans Schut schreef geschiedenis toen zij tijdens de Olympische Winterspelen van 1968 goud won op de 3000 meter. Zij staat volgens het ziekenhuis symbool voor doorzettingsvermogen, moed en het creëren van kansen voor volgende generaties. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 18.000 vrouwen borstkanker geconstateerd. Maar ook krijgen ieder jaar ruim 180 mannen de diagnose. Gemeente De Bilt deelt op 31 oktober gratis bomen en struiken uit als eindsprint voor het NK Tegelwippen. Alle inwoners van de gemeente mogen een boom of struik komen ophalen. De gratis bomen en struiken worden uitgedeeld op de Milieustraat in ruil voor een tuintegel. Per adres mag 1 appelboom, Gelderse roos of vlinderstruik opgehaald worden. Bomen en struiken zorgen voor meer schaduw, verkoeling op warme dagen, een prettiger leefomgeving en ze helpen bij het opvangen van regenwater. De ingeleverde tegels tellen mee voor het NK Tegelwippen. De Bilt bezet op dit moment de 31ste plek bij de kleine gemeente.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Ja, ben je weer even helemaal op de hoogte van wat er zo in het nieuws is? Ik mis even dus... Juist. Even sfeer. Want we hebben iets van ongekende aard. We hebben weer een muziekprimeur namelijk. We hebben een nummer. Morgen komt het pas uit. Maar wij hebben het al hier. Dit is... je hoort het vaker hier. Dat wij de nummers alvast hebben. Maar ook vandaag heb ik een nummer. Morgen komt het dus bij New Music Friday uit. De dag eigenlijk dat nieuwe muziek massaal wordt gedumpt op streamingsdiensten en dergelijke in de winkels. Het is niet zo dat het alleen maar op die dag is. Maar wel heel veel muziek wordt op die dag uitgebracht. Nou, wij breken in ieder geval een beetje de trend door met New Music Thursday op donderdag muziek te laten horen die er pas vrijdag is. Of misschien soms nog wel dat je er langer op moet wachten. En ook vandaag hebben we een nieuwe plaat. Ik noem het wel een beetje lekkere, gezellige muziek. En dat bedoel ik echt positief. Gewoon muziek waar je zin van krijgt. En dit nummer heeft dat, maar het heeft meer. Het is namelijk ook iets wat een ode is, een muzikale ode aan Utrecht als stad. Het gevoel van Utrecht. En ja, het Utrechtse geluid ook een beetje moet steunen. Ja, als je dat zegt tegen mij, het is lokaal, het is een ode aan Utrecht. En ik heb de neiging om Evert weer helemaal uit de krochten terug te slepen. Om dit nog verder kracht bij te zetten. Maar ik doe het gewoon eventjes hier zelf. Jeffrey Tanis, Michael Omen, Rick Hoogland en Pascal de Vormen. Een heel leuk koppel bij elkaar. Grote namen ook. Zeker in die categorie mensen die echt wel al vaker hits hebben horen maken. Zij hebben dit nummer gemaakt op zijn Utrechts. Ik kan alleen maar zeggen dat moet goed zijn. Oh, dat doen we straks. En vandaag ga je het voor het eerst horen op zijn Utrechts dus. Van Jeffrey Tanis, Michael Omen, Rick Hoogland en Pascal de Vormer. Op Roulette FM.

0: Nieuw van Lokale Bodem.
1: Ja, nieuw van Lokale Bodem. Ik heb niks te kort gedaan aan deze plaat. Heerlijke, gezellige muziek hier op Roulette FM. Op z'n Utrechts, zoals je het gewend eigenlijk bent. En als je nou zegt, ik wil hier meer van weten, ik wil hier meer van horen, ik snap je. 11 oktober, dus aanstaande zondag, wordt dit nummer vanaf de middenstip van het stadion van FC Utrecht, de Galgenwaard, wordt dit ook nog eens een keer gebracht. Ik zou zeggen, ga daarnaar luisteren. Ook als je geen FC Utrecht fan bent zoals ik, dan kan je er gewoon heen. Ik zou dat gewoon doen. En morgen is hij dus uit op de streamingsdiensten en dan kan je hem horen. Ja, en het tjoentje hoor je het al. We hebben nog even een open podiumoverzicht wat we kunnen doen. Of zoals Stem van de Zender het lekker heeft ingesproken.
2: Het open mic overzicht.
1: Precies. Maar ook voor jam sessies en dergelijke. Want dit is echt een muzikale tip aan jou. Die sessies zijn gratis vaak. Dus het is als je krap bij kas bent handig om heen te gaan. Om een leuke muzikale avond te hebben. En het is echt een leuke plek om muzikaal talent te ontdekken. En vanavond beginnen we weer, zoals altijd, bij Café Averrechts. Het oude podium daar. Onder leiding van Eric Kearns. En tenminste, meestal is het Eric Kearns. Niet altijd, maar vorige keer wel. En ook volgende week is hij degene die de leider heeft. Ja, en Ivo Flores, De As, Vincent Bab en José A. Zij waren allemaal afgelopen keer aanwezig. Vanavond, ja, misschien krijgen we het nog door. Ik denk alleen niet dat we er dan tijd voor hebben om het nog te zeggen. Maar volgende week hoor je sowieso van mij wie er vanavond zijn geweest. En ja, anders moet je er gewoon zelf eventjes zo heen gaan. Het is vanaf 9 uur en tot lekker laat. Ook vanaf 9 uur en helemaal tot laat, tot 11:30 specifiek, is de Ultra Jazz Jam Sessie op de Rabo Open Stage in Tivoli, Utrecht. En die is onder leiding van Bob Roos. En ik zei vorige week, die is druk, want vorige week deed hij het ook al. Volgende week doet hij het weer. Die heeft het maar druk. Meestal wist het af met Kika. Toen dacht ik me, Kika geeft die Hera-concerten in Hollander Woudkapel. En in Tivoli. Dus die heeft het ook heel erg druk. Dus dat is logisch. Dus ik snap hem helemaal. Bob Roos is dus de aankomende tijd degene die het leidt. Eerste uur is een openingssetje. En daarna is het een volledige jam sessie. En er is meer op die Rabo Open Stage aankomende week. Want zaterdag 10 oktober is van 10:30 tot 11:30 Jasmina. Is niet lokaal, maar wel hele fijne muziek. Roze Westerbaan hoorde je in het eerste uur. Zij is op zondag 11 oktober van 10:30 tot 11:15 aanwezig. Ja, en dinsdag 13 oktober van 10:30 tot 11:15 is Jesse Hydro aanwezig. Dan gaan we naar een andere jam sessie die eventjes kijken. Sorry. We gaan naar Simic. Stemlokaal. Aankomende zondag 11 oktober van 3 tot 5. Het is een hele tijd er niet geweest en nu is het weer terug. Dit is niet gratis en het is ook niet gratis voor de artiesten. Het wordt nou van tevoren afgesproken en dan is het tegen betaling professionele pianobegeleiding. Deze keer door Felix Justin. Je kan er wel gewoon lekker naar luisteren. In Simic, specifiek Theater Witte Vrouw, is van 3 tot 5 aankomende zondag dus het stemvokaal. En ook aankomende zondag in het Oude Pothuis is Eric Kearns. Hij heeft een open mic dan, zoals je weet. Vorige week was het Richard Sayer toevalligerwijs. Dus om aan te geven, het is ook niet altijd die godfather van open mics. Die kunnen we ook weer afstrepen. Ik vergeet er nog even eentje. In alle haast. Want we hebben ook nog van onze vrienden van Boomerang Muziek een jam sessie. Die is dinsdag 13 oktober in de Flater in Utrecht van 8 tot 11. Onder leiding van onze eigen Dexman. En 14 oktober op woensdag is het in Domkop. En die duurt nog tot iets later, tot 5 voor 12 zelfs. En dan komen we bij de AQ. Vorige week was er de Flying Carpet Jam Sessie. En aankomende dinsdag is er weer een International Open Stage. Ik denk dat die onder leiding is van Mac Hayden. Oftewel muzikale vriend van de show, Hayden Rose. Ja, dan komen we weer terug bij de woensdag. Daar is de Moira het open podium. En het was onder leiding van Ivo Hoofdsloot. En aankomende woensdag is het onder leiding van Imani. Net zoals dat vorige week was. En tenslotte, eentje die er niet altijd is. Een jam sessie in Pomp 41. De laatste keer is echt al wel lang geleden, ergens in april. Maar 15 oktober is er weer van 8 uur tot 10:30 in Pomp 41 hier in de beeld. Een groove jam sessie. En ik noemde Jesse Hiro al, aan de aanleiding van dat hij op de Rabo op een stage zat. En dan moeten we hem ook wel even draaien. Zijn nieuwe EP kwam vorige week uit, Roll With It. So when

0: concertagenda.
1: Ja, want niet alleen het open podium is er, ook de concertagenda. Er zijn heel veel muzikale dingen zo hier in de regio te doen. En ik ga je even aan de hand meenemen wat er allemaal te doen is hier. Ook qua concert, muzikale activiteiten. Ik noemde eigenlijk vorige week al in de Staten de nieuwe editie van Amplify die vanavond is. Vanaf 8 uur is dat al aan de gang. Maar het duurt nog tot 11 uur. En twee lokale bands zetten er de boel op zijn kop. De Flying Beans en Cream Cheese. Dus ja, ik zou zeggen, daar kan je nog heen en daar kan je nog van genieten. Allemaal dus in Staten in Utrecht. Dan vanaf 9 uur, mooi na het einde van het programma, John Coffee. Echt een van de grote trots hier uit de regio natuurlijk. Kort concert van 9 uur tot 10 over 10. Het is uitverkocht tijdens deze Echo in de AQ night, zal ik maar zeggen. Dus het is in de AQ namens Echo in de AQ. Maar goed, het is uitverkocht. Je kan natuurlijk even kijken op een ticketswap of je nog een kaartje kan ritselen. Ik kan je wel zeggen, John Coffee komt nog vaker voorbij. Dus kijk goed, doe niet te veel moeite misschien. In het Oude Pothuis is een Jam Night sessie met Daan Jonker, lokale lokale jazzheld. Vanaf 11 uur kan je daarheen, dus in ieder geval hoef je daar even geen haast voor te maken. Je kan rustig van het programma genieten. Dan gaan we naar Tivoli. Morgen om 8:15 tot 9:15 is in de grote zaal de klassieke top 40. Met het Radio Philharmonisch Orkest. En onder meer in de line-up Reni van Kesteren, lokale held. Ja, daar kan je heen vanaf 8:15 dus tot 9:15 morgenavond. Ja, en dan zijn we bij de helling. Want ook daar staan ze, John Coffee, naar aanleiding dus van hun 5e album die uitgekomen is. Zij staan dus ook in de helling. Die kaarten zijn nog niet allemaal uitverkocht. Van 7 uur tot 11 uur notabene. Het is echt een lange sessie. En ook een album release party. EP release moet ik eigenlijk zeggen. Van We're So Back namens een Zakmes. En ja, vrijdag 9 oktober, morgen dus, kan je daar van 7:30 tot 11:30 in DB's naar luisteren. En dan hebben we ook nog morgenavond van 9:30 tot 11:00 in Trap Op. Wham! Fakes en My Strange Addiction. En de laatste twee zijn lokale bands. En ook in de AQ zit je goed voor lokaal talent. Tijdens Mutiny Presents is Transparent Man en Nevala aanwezig. Kan je vanaf 9:15 heerlijk op inschakelen. En je hoorde ze al voorbij komen in de locals. Turmoil. Zij zijn in het Oude Pothuis tijdens de Band Night. En in NAR is DJ Utrecht, van Utrechtse bodem Leroy Ray van 11 tot 4 te horen. En in Echo is weer een nieuwe editie van Diep in de Groef van 11:30 s'nachts tot 4 uur s'nachts. En deze keer is dat met Katja Isabella en DJ Prima. We gaan eventjes naar Zakmes. Want Zakmes heeft de EP-release. En ja, het is misschien niet voor iedereen, maar het is wel lekkere muziek. Jigsaw hoor je nu van We're So Back.

0: zakmes Jigsaw.
1: Steunt lokaal talent, bekend en onbekend, Jordi van Angeren. Wat een toffe vent.
0: Past uitstekend met de energie van de vorige plaat, deze jingle.
2: Concertagenda.
0: Precies. Want er is nog veel meer. We hebben het al gehad over natuurlijk aanstaande zaterdag is het nazomerfeest. Omdat het in de zomer even niet mogelijk was. Dus daar kan je heen. Hier in de beeld, op de Hersenweg, gaat het echt van 's ochtends een uurtje of 9 à 10 tot 11 uur 's avonds los. We hebben al diverse artiesten genoemd. Check de pamfletten, check de site voor de complete line-up. Diverse artiesten die er zijn, zijn hier ook wel een uitzending geweest. En ook zaterdagochtend tot 6 uur in Simic, specifiek in Theater Zuilen, is er Utrecht Zingt Korendag van dit jaar. 28 koren kan je naar luisteren over 2 podia verdeeld. Te veel om hem op te noemen. Dus check hun site. Check ook de site van de Korendag om daar meer van te weten te komen. En in Trap Op is de lokale band Go Float zaterdag te horen van 8:30 tot 10 uur. En in Bar Oulu is er een live music soulful sounds avond met Jia Sheng en Lucia Mei. Die laatste is in ieder geval een lokale jazzheld. Vanaf 7 uur kan je daar naar luisteren. Echt, zeg maar, hele fijne jazzmuziek. Dan gaan we naar DB's. 10 oktober is van 8 uur tot 11:30 in DB's. John Coffee, heb je ze weer. Die hebben echt flinke wat lokale venues geboekt. Ze zijn ook lokale trots, dus het veel te verwachten. Het leuke van deze sessie in DB's is dat ze Fantastic als de lokaal, als het voorprogramma hebben. Ja, en dat is een lokale held. Hij is laatst hier in de studio geweest als de One Man Band. Dus dat is zeker een aanrader. En er zijn nog kaarten beschikbaar volgens mij. Copper County onthoudt ze als voorprogramma in de Pandora-zaal van Robert John en The Wreck. Zaterdag in Tivoli. En ook in Tivoli is Dickie Dex, ook 10 oktober, van 8:15 in de grote zaal. En andere grote lokale held, Banner, zijn voor hun optreden tussen 2 maten in de Comtheater in de kleine zaal. Ook vanaf 8:30 kan je daar naar luisteren. Dan gaan we naar de zondag. In het Vulco Theater in IJsselstein zijn Melanie and Friends. Het is lang, volgens mij was het ook ergens in april dat was. En zij brengt Tim Dawn, 2 Utrechtse helden, bij elkaar. Die hele fijne muziek maken van 2:30 tot 4:30. En Melanie Ryan, volgende week is ze hier ook in de uitzending. Dus Trap Op heeft een try-out show van de Big Dipper Band op zondag 11 oktober van 4 tot 6. En dan gaan we naar de maandag. Want daar is in Paloma iedere dag gewoon live muziek. Maar de Roomba Party is maandag vanaf 6 uur bezig. En in het oude pothuis is iemand die we vaak in Paloma zien. Kees en Tito Quartet. Vanaf 9 uur kan je die maandag horen. En dan hebben we Tivoli. Hebben we op de dinsdag Kevin DeGraw. Dat is niet lokaal, maar Sven Chiliers is zijn voorprogramma. En dat is wel lokaal. En op woensdag is ook weer in Tivoli iets interessants. Robert van Delen is daar bij Orgel Woensdag. Heel leuk concert. Ga daar zeker naar luisteren. Moet ik dan nog iets noemen in het kader van volgende week donderdag, wat je anders misschien over het hoofd zou zien? Jazeker. Eentje in Tivoli in de Pandorazaal vanaf 8 uur zijn de Lemonheads. Nou, die zullen wat later beginnen. Maar het voorprogramma zal waarschijnlijk wel om 8 uur beginnen. En dat is Baller. En dat moet je echt eventjes gaan horen. Daar ga ik het bij laten voor vandaag. Ik ga ook meteen eventjes afsluiten voordat we naar het laatste plaatje gaan. Als je de content wil luisteren, ga dan naar de site van Roulette FM. En daar kan je de interviews terug horen. De muziek die gedraaid is, kan je vinden in de playlist op Spotify. Openbare playlist is dat. En dan zoek je naar de Roulette FM lokaal kabaal playlist. Morgen is Ruben er weer. Dan heeft hij zijn blik op het weekend en alle sport hier in de regio. En ik ga je achterlaten de plaat die ik vanochtend hoorde. En ik dacht, wat een gave plaat. En die bleek van Sven Chiliers te zijn. Somebody New. Het is ook nog best nieuwe muziek, kwam in juli uit. En je hoort het nu op Roulette FM, naar aanleiding van de concertagenda. Fijne avond, welterusten als je gaat slapen. En anders veel plezier met als je op pad gaat of als je blijft luisteren.

0: Jordi, dankjewel.
1: Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Het vakantiefestival komt er weer aan.
7: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
8: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
9: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
10: Hemdforhem.nl, back to work, nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Zit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
13: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
12: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui. Vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette. Roulette FM.
16: Je réside en Paris. Voulez-vous? Voulez-vous venir?
17: Oh, oh, ah.

0: Oh.
1: Oh.
2: Voulez-vous venir?

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: Station Den Dolder is sinds woensdag officieel de vierde buitenpoort van Nederland. De omgeving is zo ingericht dat bezoekers vanaf het station makkelijk naar wandelroutes geleid worden. Sinds de coronapandemie zijn bezoekersaantallen in natuurgebieden toegenomen. Omdat veel bezoekers met de auto komen, staat de natuur onder druk door CO2-uitstoot en geluidsoverlast. Om bezoekers te motiveren vaker het openbaar vervoer te kiezen, worden meerdere stations op de Utrechtse Heuvelrug een buitenpoort. Bij station Den Dolder staat nu onder andere een lessenaar met informatie over de wandelroutes en de natuur in de nabije omgeving. Station Den Dolder is na Baarn de tweede buitenpoort op de Utrechtse Heuvelrug. Eerder zijn station Castricum en Bussum Zuid al buitenpoort geworden. Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben opnieuw aandacht gevraagd voor ondermijnende criminaliteit. Bij deze vorm van criminaliteit worden reguliere bedrijven of woningen gebruikt voor illegale activiteiten. Om inwoners, ondernemers en professionals bewuster te maken van de signalen en risico's, organiseerden de twee regiogemeenten met Renswoude, Rhenen en Veenendaal afgelopen week samen de Week tegen Ondermijning. Tijdens de week besteden de gemeenten aandacht aan het herkennen en voorkomen van ondermijnende criminaliteit. In Wijk bij Duurstede gingen onder andere professionals, jongeren en ondernemers met elkaar in gesprek. Het wordt weer vroeger donker en daarom organiseert de Fietsersbond een gratis reparatieactie voor fietsverlichting. Fietsers kunnen daarvoor zaterdag tussen 11 en 4 terecht op het Neude in Utrecht. Repareren, batterijen vervangen of nieuwe verlichting monteren. De Fietsersbond doet het zaterdag allemaal voor niets. Ook controleren ze of de voorlamp goed is afgesteld. Omdat fietsers steeds vaker verblind worden door de verlichting van tegenliggers. Fietsen zonder verlichting is niet alleen onveilig, maar ook verboden, zegt de Fietsersbond. En daarom wil de bond in Utrecht dat niemand in het donker zonder licht fietst. Aldus voorzitter Peter van Bekkum.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

Nieuw. Kings of Leon. Kings of Leon. My whole world. My whole world. Dit is jouw Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Het vakantiefestival komt er weer aan.
6: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabanthallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
7: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Daisy Moore.
11: 2 ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden en we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
10: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
12: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Het vakantiefestival komt er weer aan.
5: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival. Van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
6: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. 4 astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
10: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AfroTros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwamen tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van AVROTROS. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer, vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.

Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles. Alleen hier hoor je alles. Uit je eigen regio. Roulette FM.

0: hoor je alles.
1: Uit je eigen regio.
0: Roulette FM.
2: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond

0: Roulette FM.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nido Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij.